0: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B, and Afro favorites. 24-7 on digital radio, online, and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. Galaxy.radio.
1: Galaxy.radio. Van een bestaande melodie of compositie, maar opnieuw zelf inspelen of inzingen in plaats van de originele opname te samplen.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo wordt

0: iedereen om je heen zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is galxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
1: Hey, yo, yeah. Everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
3: I'm here.
4: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
5: Galaxy.radio. With Drive Time, Friday Night Live, Afro Luscious and Friends, and Flavor in your ears.
6: We

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
6: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
0: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
0: 24 hours a day.
7: We bring it back.
8: Right back.
7: Now back to the real
9: hip-hop and R&B.
10: Go!
11: Galaxy.
12: The number one in hip-hop and R&B.

Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM. Galaxy. Yeah. Let me introduce you to Galaxy. Yeah. About to catch another fight. The apple bottom make 'em wanna bite. Yeah.

0: You best protect your neck. You best protect your neck.
1: Check out the
2: music.
3: Next.
4: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

We are Galaxy.

0: I can't do this anymore.
1: 100% Nederlandse hip-hop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot-Amsterdam en Noord-Holland, op DAB+ en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: This is Galaxy Radio.

0: Listen anywhere on our free radio app.
1: Or online at galaxy.radio.
2: Jacques Chirac. Ook al is je papa rijk, schatje, wil ik dat je blijft. Schatje, trap die waggie rij, schatje, zelfs als ik slip. Ja, voor jou neem ik de tijd, baby, paparazzi scheid, baby.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PVV-afsplitser Gidi Markenshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markenshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige IS-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Top of the morning is Galaxy. It's 2 for Tuesday.
4: This is where the biggest stars come to play.
6: We are Galaxy Radio.
7: Yeah.

0: Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Hey, yo. Yo, everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
0: A hangover in the middle of the week?
3: Richie and Tony don't judge.
0: This is the Galaxy Morning Marathon.
6: Hey, Pix, wat zeg je me?

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PVV-afsplitser Giedy Markenshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markenshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. En die nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: 7 o'clock energy.
3: Hey, you! Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
4: Hey, yo, definitely good morning vibes, good morning bangers. And yes, man, music for that mayor tops, music for that head top, music for them eardrums. I'm talking about Love Me Not is on the way. We also got some Motion Party that's coming.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. PVV-afsplitser Gidi Markensauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markensauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. En nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: 8 o'clock, energy's in.
6: This is where the biggest stars come to play.
7: Everybody's here.
6: We are Galaxy Radio.
5: Big facts. We are Galaxy Radio. Welcome to the 8 o'clock. What's good with it, man? Bryson Tiller's on the way with whatever she wants. But first, KME Dali with a bend over. It is that time of the morning. Yes. Wake up call. Galaxy.
8: We're back with the biggest.
9: This is Lil Uzi Vert.
10: This is Babyface Ray.
11: It's the homie Future. Yeah, Future Hendrix.
6: All the hits on Galaxy.radio.
11: The only station that matters, period.
6: We're doing it.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AnimWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AnimWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AnimWorks. Work with a view.
4: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: Yeah, you know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: 9 o'clock, energy's in the building. What's good with it?
7: This is where the biggest stars come to play.
4: Everybody's
8: here. Everybody's right here.
7: We are Galaxy Radio.
6: That's right, we are Galaxy Radio. Richie Styles and Tony Kiona checking with you. Let me see what I got for you coming in. We got some Fendi Heat happening, but we also got some Solo Jormor that's coming up and coming to you right now. Top of the morning. Welcome. It's 9 o'clock.
1: Galaxy.
9: Yeah. Hottest station in the city.
1: Online on Galaxy.
10: All right, now let's get back to that hip-hop.

0: Load them up. That's right, keep it on loading, man. Big Sean is on the way with Play No Games. Amy Grace is here too, featuring Yessi SB with Lat Mezin. It's coming up in a little bit. Do, hold the fourth until we get there.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Pass the Aux. Nederlandse hip-hop op zijn best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio.
3: Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Flava in je eerst een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hip-hop-hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
4: Oeps, you know what I'm saying?
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Hey, yo. Yeah. Everybody.
8: Back to more hip-hop, R&B.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Stafford testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
7: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
8: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
3: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
3: 24 hours a day.
9: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
10: Een hele goede morgen. Het is dinsdag 19 mei. En dat betekent zometeen heel veel tracks voor jou. En ik heb er eentje klaarstaan voor je die ik zelf enorm heerlijk vind. Kehlani ga je zometeen horen. Fold It. En ook nog vals bezig zometeen. Ding hier bij Galaxy Radio in de morning met Wes.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
11: Galaxy. I got my peoples with me.
12: I'm here now.
13: What's good? This is Wale.
14: This is DJ Khaled.
15: It's Meek Millie.
16: This is Drake.
17: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.

0: Van nieuwe muziek, vals bezig, ding hoorde je, Kehlani, val dit, gaan we naar die throwbacks. Dr. Dre ga je horen, Still Dre. En zometeen, mocht jij vandaag jarig zijn, blijf zo eens even hangen. Hoor je straks.
1: Hey, yo.
2: Galaxy Radio.
3: Real hip-hop.
4: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.
5: Stop staring at the clock. Wes is making your workday a whole lot better. This is Wes on Galaxy Radio.

0: Is hier BKM, hoor je bij Galaxy Radio. Daarvoor gingen we die throwbacks, Dr. Dre, Still Dre. Zometeen Chief hier bij Galaxy Radio. Thank God it's Friday. Nou ja, bijna dan, hè. Nog een paar dagen. Maar eerst gaan we naar een track die speciaal voor jou is als je vandaag jarig bent. Will.i.am ga je horen. It's my birthday. Lang geleden.
1: We are Galaxy.
2: Do you know that?
1: This

0: song gaan we naar een weekendnummer, naar een throwback. Tupac hoorde je Do For Love, dat hoorde je Chief. En je hoorde Will I Am, It's My Birthday. En ik heb er nog veel meer voor je klaarstaan. En welke dat gaan zijn, ga ik jou nu vertellen. Maar voor ik dat ga vertellen, wil ik zometeen van jou weten wat je favoriete working track is. Wat is jouw favoriete werkplaats? Stuur het door via Galaxy Radio, de Galaxy Hotline. 085-029-4x2. Ik vertel je er zometeen meer over na Pusha T en Lil Uzi Vert zometeen. What You Saying?
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I don't even know what she said, cause she's fun. It's fun. And she got it done. Like the way she falls. And she gonna fall.
3: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
4: Of bel 085-744-4774.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
7: This is the Galaxy Throwback.

Kendrick Lamar hoorde je bij Galaxy Radio, de aartsrivaal van de man die afgelopen weekend 4 albums dropte in 1 weekend. Drake dus, die misschien ook nog wel gaat horen zometeen. Misschien hè, ik kan niks beloven. Wat ik je wel kan beloven is dat je zometeen nog veel meer track gaat horen. En je gaat zometeen horen wat de favoriete werkplaat is van een van jullie. Die hem dus gaat doorsturen via de Galaxy Hotline 085 029 4x2. Hoor je zometeen meer over?

I was six. I tap dance all on a bridge.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Stafford testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
5: Het is 11 uur geweest en ik kan je alvast gaan vertellen, zometeen gaan we in die throwback vibes. Maar dat pas straks. Na Russian, hier bij Galaxy Radio, Santa en Show Me Love, Wiz the MC, Bees and Honey. Een hele hoop tracks voor je hier vandaag op de dinsdag. Wat gaan we heerlijk vandaag.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
6: All the music.
7: Let me get back.
8: Yo, what the play is, it's Clap Black.
9: Hey, what's up, this is Chris Brown.
10: Sean Gunner.
11: We are Galaxy.

Santa hoorde je Russian hier bij Galaxy Radio. Ik kreeg tijdens het nieuws al wat aanvragen, verzoekjes binnen van jullie favoriete working tracks. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Ja, ik vertelde je eerder al, we gaan zometeen in die throwbacks. Want Ella had een verzoekje. Die zei, luister, kunnen we een beetje recent blijven, maar toch in die throwbacks gaan? Gaan we zeker regelen voor je, want hij gaat binnenkort op tour. In de heuse R&B-tour, de Raymond M. Brown Tour, die dus alle stadiums en alle evenementen afgaat. Ik heb het natuurlijk over Usher en Chris Brown. En Usher gaan we dus voor je draaien hier. We gaan in die throwbacks met een van zijn iconische tracks uit 2001. Speciaal voor jou, Ella. Jouw favoriete working track, You Remind Me, hier. Usher. Ja.

Dan 12 hoorde je Body bij Galaxy Radio. Daarvoor gingen we in die throwbacks. En de favoriete working track van Ella Asher hoorde je You Remind Me. Dus de man die dus op tour gaat samen met Chris Brown. De Raymond & Brown Tour. Want Raymond staat voor zijn tweede naam dus. En Brown natuurlijk de achternaam van Chris Brown. Goed gevonden zou ik zeggen. R&B Tour. Zometeen Black Eyed Peas. We gaan in die throwbacks met Where's the Love? Na CZ. Good days.

0: is tegenwoordig een soort meme geworden. Op Insta en TikTok. Young Felix hoorde je samen met Rijk. Ik ken die girls. Ja, zometeen nog veel muziek voor je. Onlangs bracht dus Drake 4 albums uit in 1 weekend. Maar ook Kanye West bracht onlangs een album uit. En een van die tracks van het album gaan we zometeen draaien. Na Halsey, Bad at Love komt er ook nog aan. En Kanye West is samen met Travis Scott. Father.
1: Banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: What

0: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galaxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
1: Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Fleva in je eerst een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hip-hop hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Boops, you know what I'm saying?
3: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
4: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en

Als je hoorde je Bad at Love. Zometeen is het de klok van 12 en dat betekent de lunch break mix. Om jouw lunchpauze leuker te maken. Maar voor het zover is er LMA 100 en Karim komt eraan. Bij Galaxy Radio.

0: LMA hoorde je 100. Wat een dag vandaag, hè. Op de dinsdag gingen we in die throwbacks. We gingen naar jouw favoriete working tracks. En we gingen naar nieuwe muziek, nieuwe albums. En alleen maar de beste R&B, hip-hop en afro. Hier bij Galaxy Radio. Zometeen een lunchbreak mix met Sydney Gregor, die jouw lunchpauze leuker gaat maken. En mij hoor je morgen weer. Van 10 tot 12 uur in de ochtend. Galaxy Radio. Tot morgen.
1: We are Galaxy. This is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, afro and dancehall music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is ook een NL Alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes voor sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Het weer nog. Vanmiddag verandert het weerbeeld door komst van een regengebied. Er valt voornamelijk lichte regen onder de bewolkte hemel. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
5: Galaxy.
4: Yo, what up? It's your boy Young Zizzle from the bottom of the map.
5: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
6: Get your hands up!
5: Hands up.
7: Yeah.
3: Relax.
7: Go!

0: prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Hey, yo. Yo, everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
3: I'm here.
4: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio. When it comes to putting in work. Serving that hip-hop, afro, and dancehall for your lunch break.
5: Who that?
2: Here is DJ Sydney Gregor, life on the Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een woningbrand vanmorgen in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. Brandweer schaalde op naar zeer grote brand en drukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is een NL-alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes van sociale media vormen de bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. Het was vanmorgen druk op Schiphol, maar de situatie is vooralsnog beheersbaar. Er staan geen extreem lange rijen. Een woordvoerder zegt dat het verdere verloop van de dag zich moet uitwijzen. Gisteren ontstonden op Schiphol grote problemen doordat reizigers in meerdere vertrekhallen tot ver achter de incheckbalies stonden te wachten. Enkele honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt, meldt de Telegraaf. Volgens advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op na de zaak in Stadskanaal. Daar werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
5: Goedemiddag, it's about that time. Mijn naam is Lucinda Sidok hier op Galaxy, speciaal voor jou. Missy Elliott, die hoor je zo meteen. Get your freak on, always good. We beginnen met Distinct, Gilly Gilly.
6: Yeah, right.
7: Let's make it happen.
0: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
2: This is hip-hop, homie.
8: We live right here, baby.
0: Galaxy, the number one.

0: Ik weet niet van jou, maar ik ging net helemaal los op Missy Elliott. Get Your Freak On. Die blijft... Hey, hij blijft zo tof, deze pokoe. En nou helemaal als je in de club bent, iedereen gaat gewoon los. Uit 2001 is die, hè? Sheesh. Maar ja, anyway, ik hoop dat ze nog naar Nederland komt. Ik denk het niet. Tot nu toe heeft ze getoerd in Amerika. En ik had gehoopt dat ze eventueel naar Londen zou komen. Of Amsterdam. Maar we hebben het er nog niet gezien. Dus Missy Elliott, don't forget about us. You got a lot of fans. Man. Dior, Fine Shit. Die komt hier langs bij Galaxy Radio. Pusha T, Let the Smokers Shine the Coops. Oké. En Tems, Love Me JJ. Tems, mooie vrouw. Het is volgens mij 29 of 30. En ze heeft aangegeven, ik ben nog maagd. En ik wil gewoon wachten op de waarheid. Op de waarde. Good for you, girl. Doe dat zeker. En ik kan me gewoon, als je naar zo'n vrouw kijkt. En natuurlijk is het all about looks nu. We weten niet hoe ze is. Maar het verbaast me wel dat geen leuke man haar al ten huwelijk gevraagd heeft. En het kan ook zijn dat het wel gebeurd is, maar dat is sowieso van nee, man. Het moet wel iemand zijn waarvan ik zeg, over 30 jaar ben ik nog samen. En dat begrijp ik. We gaan natuurlijk niet trouwen voor de lol. We zijn geen Jennifer Lopez. Dus, dit is Tems. Love me, JJ.
1: Hey, okay.
2: We are Galaxy.
1: Damn.
2: You're number one in hip-hop and R&B.
1: I just wanna... 1600 block. I just wanna...

0: vind dat enorm snel gaat met de tijd. Het is gewoon 19 mei. Weet je, hoeft maar te knipperen en het is alweer kerst. Laat me niet aan de kerst denken hoor. Laat me gewoon denken aan de zomer. Laten we bij de zomer beginnen. Want ik vind dat wij het recht hebben op een goede zomer. En met een goede zomer weet je vanaf 28 graden tot 30. En dan gewoon volle 4 weken lang. It's not gonna happen. Maar we moeten positief blijven. En in the meantime, ja, dan draai ik maar gewoon hete tracks. Hete tracks zoals Lange Helaas. Ja Rule uit 2001. Die hoor je ook zo meteen met Living It Up. We beginnen met Lil Tecca, Need Me.
1: Dope. This is where the biggest stars come to play. Love, love, love, love, love, love, love.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Justin Timberlake met Señorita en Antoon, Meteoriet.
1: Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Flava in je eerst een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hip-hop hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Boops, you know what I'm saying?
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
6: It's a Galaxy Throwback.
7: Take them back, back.
6: Throwback.
8: Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you

0: zometeen hier op Galaxy kan je luisteren naar Kulas met Waar Was Je. En wat wel leuk is, Kulas is half Surinaams, half Iranees. I did not know that. Iemand gaat me die toren, ik denk, serieus? Oké, is een mooie combi. Deze man doet zijn ding, ja man. Wale, die heb ik ook voor je klaar liggen. En Gunna, featuring Chris Brown. Daar gaan we mee beginnen.
1: We are Galaxy Radio. Put up in that mother. Man, Bobo.

bla je diep nog? Zet mijn hart voor sale op restock. Cortex code, fuck you, blok mij, jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer.

leeg, staat waarwasje. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was

0: begin het maar weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood nu.
1: Bro, het is alweer tijd. Kan je voorstellen? Het gaat zo snel. Maar het gaat alleen maar snel omdat ik het naar mijn zin heb hier bij Galaxy speciaal voor jou. Hopelijk heb je vandaag ook weer genoten. En guess what? Morgen ben ik er weer van 1 tot 2. Blijf gewoon luisteren naar Galaxy Radio en ik spreek je morgen. Doei doei.
2: Yeah, yeah. This is Galaxy.
3: Bang and hip-hop.
2: This is where the biggest stars come to play.
4: It's Fox, man. I'm just saying, I was talking to the girls, you know, and we don't put enough emphasis on the ladies sometimes. You know, I was talking to this girl, she was talking about the music all fast in the club, you know, she got to drink water because she's thirsty. She done danced like 9,200 songs back to back, but ain't nobody, you know, really try to find out what she feeling, like how she feel. You know what

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Ik ben Edward Thiesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Jens Frederik Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van de Amerikaanse president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Stichting Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt. Volgens de advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op naar de zaak in Stadskanaal, waar twee vrouwen werden aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de limiet is verlaagd van 50 naar 30 kilometer. Blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 kilometer ligt. Daarbovenop dat op 15% van deze wegen gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die aanpassen kost miljarden. En de supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg vanmorgen tussen onder meer de gemeente Ede, Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land. Bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
8: Yeah, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
1: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
1: 24 hours a day.
9: Rolling 10 joints in a row.
8: Do it!
9: Back inside that hip-hop and R&B.
10: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
9: Light them up!
11: Hey, say what's happening, man. It's T.I.
12: Rick P.
11: Better give me respect.
12: This is T.I.
11: Real dope boys in the trap.
12: Let them know. Now on Galaxy Radio.
11: Gotta let them know.

0: Leva in your ears op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun en zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture, daarom zijn wij aan het roer. Dit is om een reden. Flava in Your Ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers.
1: Flava in Your Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2. Op Galaxy Radio.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage.

0: waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Belgische strafrechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. Ook kreeg hij een boete van 80.000 euro en een havenverbod van 10 jaar. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 2023, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmbitmeel uit Sierra Leone naar de Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Bolle Jos is nog steeds voortvluchtig. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt. Daarbovenop dat op 15% daarvan gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die blijft hetzelfde. Dat aanpassen kost miljarden. En supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van een overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We rolling 10 joints in a row.
3: Do it!
5: Back inside that hip-hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
5: Light them up!

0: Billy Jaldem, The Real Island Connection. Hosted by Rockefeller Babe and the Fiddy Jaldem crew, we bring you straight dancehall heat, no cut, no censor. From the streets of Kingston to the vibes all across the Caribbean, if you love dancehall, bad girl energy, real island talk, and pure Caribbean vibes, then you're locked in at the right place. Fiddy Jaldem, every Saturday from 9 p.m. Only here on Galaxy Radio.
1: Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Flava in je is een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hip-hop hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Oops, you know what I'm saying?
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.

0: Met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
0: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Hey, yo. Yo, everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
6: Hey, yo.
7: Galaxy Radio.
8: Real hip-hop.
9: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.
10: Call me when you gang around. I'm happy to do it on the side.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Rechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 23, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone in Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Middels gesprekken met Groenland en Denemarken willen de VS een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen. Na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft al meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. De Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer met verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. Daar werden nog meer drugs gevonden. De Bossenaar zit nog vast op Ibiza. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die blijft hetzelfde. Om dat aan te passen, middels bijvoorbeeld drempels, kost miljarden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view. Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. This is where the biggest stars come to play.
2: Everybody! Turn it up, turn it up.
3: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
4: Nog een paar uur. Scheid je van je vrije dinsdagavond. Zometeen Popsmoke en 50 The Who. Ik heb Langa en die Quenza voor je meegenomen met zijkant. Drake in The Weeknd komt eraan. Gimme a Hug. Natuurlijk de We Helpen Je Door de File Heen mini-mix. Lijnen staan open op 085-029-4x2. Dus ben je er klaar voor de laatste loodjes?

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Belgische

Lofty en Roddy Ricch, The Who, daarvoor die Quenza, Langa en Priceless met Zijkant en Drake samen met The Weeknd en Gimme Hug. Nou weet ik niet of dat zo verstandig is, ik heb namelijk de hele dag al last van een kriebeltje, een hoestje. En echt iedereen die ik tegenkom, die loopt met zijn keel te schrapen en loopt te kuchen en te proesten. Laten we hopen dat het niet weer een virus is wat ergens uitbreekt, hè? Ik zou zeggen, enige afstand is wel verstandig. Nee, weet je, coronatijd, dat heb ik gehad. Mondkapjes, dat hoeft niet meer wat mij betreft. Dus laat dat even gewoon bij een kriebeltje houden, hè. Zonder paniek te zaaien. Maar het is wel opvallend dat echt iedereen er last van heeft op dit moment. Hey, tot 7 uur ben ik bij je. Lijnen gaan open op 085 029 4x2. Als je invloed wil hebben op onze playlist door een plaat aan te vragen. Of je wil iets anders kwijt. Je bent welkom in de uitzending. 085 029 4x2. Straks tussen 6 en 7. We sleep je door de file minimix. En nu Bad Bunny, hier is DTMF op Galaxy en zometeen JR samen met High Quest en Dilemma's en 24 Golden and Future en Cap.

0: 24K Golden. Lange tijd niks meer van gehoord. Hoe zou het met hem zijn? Waarom brengt hij geen platen meer uit? Is hij nog in leven? Ja, hij is nog in leven. Nee, je weet het af en toe nooit, hè, met de artiesten. Samen met Future Audio Company, daarvoor JR en High Quest met Dilemma's en Bad Bunny met DTMF.
1: This is Galaxy Radio.
2: Let's go.
1: This is where you hear the biggest stars.
3: Sitting on top of the world.
4: The world.

0: Cause of Pain. Een Galaxy Throwback, je hoorde Fed Up. En daarvoor Tyla met haar nieuwe single, die heette Chanel. Blijf luisteren voor Kevin en Roxy Dekker. Je hebt mij, zometeen. En Bruno Mars komt eraan met A and Just Might.
1: Galaxy Radio, giving you the biggest bangers. Every day and every night.

0: Download our free radio app now and listen everywhere you go.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. We are Galaxy.
2: I didn't come this far just to come this far.

0: hij een klein beetje vreemde eend erbij, deze Bruno Mars. Want ja, het is niet echt hip-hop, het is meer popmuziek natuurlijk. Maar hij is wel mateloos populair. En dit was zijn nieuwe single, die heette I Just Might. En daarvoor Kevin en Roxy Dekker met Je Hebt Mij. 085 029 4x2. Als je invloed wil uitoefenen op onze playlist, dat deed ook Elise. Ze vroeg of ik Beyoncé kon draaien met Partition.
1: Your birthday.

0: Veel muziek, weinig ouwe hoer in de dinsdagmiddag file hier op Galaxy J-Hus. En Asaki met Gold, daarvoor hoorde je op Galaxy Fight met Stello. Goedemorgen. En voor Elise Beyoncé met Partition. Zometeen na 5 uur meer bangers. Lijnen blijven openstaan op 085 029 4x2. Blijf luisteren dus en tot zo.
1: This is Break It Down.
2: Yeah.
1: Break It Down.
2: Hip-hop.
1: Yeah.
2: Galaxy.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014... in Berkel-Rodenrijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders

0: over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Jonathan Antic, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Antic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om het leven na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Maar later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. En de Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasy-pillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
5: En die zegt goedemiddag, tot 7 uur ben ik bij je. Ik was net even buiten, maar ik word er heel blij van hoor, van het weer van dit moment. Kan niet wachten tot het van het weekend 6, 27 graden Celsius wordt. Waar ik wel blij van word, dat zijn de hits die we draaien. LMA zometeen met Tell Her. Frenna met de nieuwe single Starlife. Maar eerst Gunna en Chris Brown.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Ella May en Tell Her. En daarvoor de nieuwe single van Frenna met Starlife. Frenna die dus dit jaar een jaartje even rustig aan wou doen. Vorig jaar had hij namelijk zo'n beetje, ja, iedere week de hitlijsten gedomineerd met alle hits die hij uitbracht. En je zou bij jezelf denken, dan komt er dit jaar niks uit. Maar zie daar, één nieuwe plaat van Frenna. Starlife. En daarvoor Gunna en Chris Brown met We Gonna Fuck The Night. 085-029-4x2. Ik kan het niet genoeg zeggen, dat is ons telefoonnummer. Je kan ook WhatsApp op dat nummer of een voice memo achterlaten. Wil je invloed uitoefenen op onze playlist? Denk je van, hé, dit ontbreekt, hè? Laat dan van je horen, 085-029-4x2. Iedere maandagavond tussen 7 en 9 uur hoor je de beste Nederlandse hiphop in Pers de Aux met Wouter Aux. Een van de artiesten die regelmatig voorbij komt is Boko Sam samen met Rijk. Nieuwe single heet Ademnood. Ja, inderdaad, die van Linda, Roos en Jessica.
1: Get ready, ready.
2: New feature music on Galaxy Radio.
1: You get it first.
3: Met de streamers.

Het gaat goed met de Afro-muziek. Het gaat al jaren goed met de Afro-muziek. En ben je liefhebber van Afro, dan raad ik je aan op zaterdag te luisteren naar Afro Losjes. Met Jordan Chase, met Esperanza en met Captain Maxi. Die overigens iedere zaterdag een top 5 doet. Met daarin aandacht voor nieuw werk. Als street A&R pikt hij natuurlijk de pareltjes uit de muziekindustrie voor je op. Aanstaande zaterdag tussen 7 en 9 uur hier op Galaxy. Afro Losjes on air. Remma was dat, Baby It's a Crime. En daarvoor Drake. Ja, die man die brengt zoveel albums uit dat je niet weet welk album je nou eigenlijk moet beluisteren. Of je wil ze gewoon allemaal beluisteren natuurlijk. Is een dagtaak. Ik weet niet of je er tijd voor hebt. Dus, en ik ben benieuwd of hij dan binnenkort ook weer nieuw werk gaat uitbrengen. Of dat dit, weet je, zijn laatste klap is gewoon. Weet je, ik heb nu zoveel albums uitgebracht. Ik doe het niet meer. Hier kan ik een tijdje opteren. We zullen zien. Hey, ik ga terug in de tijd met je. Florida en Kesha. Kun je deze nog herinneren? Ride Round.

0: Molly en Tyla en Body Go. Ik heb het al eerder gezegd. Als artiesten individueel succes hebben, dan komen ze in het groene boekje. In het groene boekje, daar staan namelijk alle artiesten met de naam en telefoonnummer. Dan ga je rondje bellen met wie wil met mij een poeko opnemen. En zo ontstaan dit soort samenwerkingsverbanden. Of dit verhaal waar is of een aanname, dat laat ik het dan even in het midden. Daarvoor Florida en Kesha met Ride Round. Een Galaxy throwback van een aantal jaren geleden. Hey, blijf luisteren. Zometeen de banger van deze week is in handen van Dummy en FJ. Die heet Pretty Girls in Allo.
1: Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Flava in je eerst een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hip-hop hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Flava in je eerst een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hip-hop hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Banger. Brand new. Addicted to this new shit. Brand new. Hip-hop. Galaxy Banger.

0: Sexy.
1: Go, go.
2: Turn it up, yeah.

Galaxy sleep je door de files heen. Ook op een dinsdagavond voor de Southside samen met Future en Travis Scott. En Hold That Heat. En daarvoor de banger van deze week. Die was van Dummy en FJ. Dummy die afgelopen week nog in de studio van Galaxy was bij Goudje en Naro op vrijdagavond. Overigens over gasten gesproken. Morgenavond komt KM op bezoek bij Goudje. Dat je het even weet.

0: Idalie en KM morgenavond dus bij Goudje op bezoek in zijn Golden Hours. Je hoort de band over daarvoor Gunna en Fuck You Mean en E.G. Jones met Gas Station Love. Je luistert naar Galaxy Busby tot 7 uur. 104.2 in Rotterdam op 95.6 in Den Haag. 95.7 in Groot-Amsterdam op 95.9 in het Groene Hart in Almere en Hilversum. En op 95.4 in Alkmaar en Noord-Holland. En als laatste in Utrecht op 103.4 FM. En als je dat allemaal niet kan ontvangen, kun je altijd nog naar DAB uitwijken. Digitale radio in heel Nederland te ontvangen. Of anders via onze gratis te downloaden app. En die vind je in de Google Store en de Apple Store. En ja, die is gratis. Daar houden we Nederlanders van gratis natuurlijk. Als het voor niks is. Als het voor niks is, dan vinden we het alleen maar leuk. Hey, zometeen Kalani en Asher. Nieuwe single heet Should It Ever.
1: Hey, hey, hey.
2: It's new music first.
1: Yo, heads up.
3: New music now.
4: New feature music on Galaxy Radio.

0: Young en Tyler, the Creator op Galaxy. Je hoorde Like Him. En daarvoor nieuw werk van Kalani en Usher. Die heet Should and Ever. Zometeen is het 6 uur. Dan ga je officieel aan je vrije dinsdagavond beginnen. En slepen je door de laatste bitjes van de Nederlandse files heen. Met straks natuurlijk slepen je door de file heen minimix. En natuurlijk veel meer bangers. En je eigen inbreng is nog altijd welkom via 085-029-4x2. Wordt een beetje slecht gebeld vandaag. Gaat door het weer komen. 085-029-4x2. Tot zo.
1: The biggest stars. You'll hear them all. We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 PM.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort een overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel, helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is where the biggest stars come to play.
2: Everybody!
5: Turn it up, turn it up.
3: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
6: Ja, officieel, je vrije dinsdagavond. Ik hoop niet dat je nog onderweg bent. En als dat zo is, dan zit je waarschijnlijk in de auto te luisteren. En laat ik dan hopen dat je niet in de file staat. En als dat zo is, je komt er vanzelf uit. Hey, zometeen Lil Kleine en Jonne Fraser. Ik heb Raven Lené voor je klaar liggen. Mijn eerste nieuwe van Kanye samen met Travis.
3: More music you came for.
7: Black.
3: Boss B is back on.
7: Keep you coming back.
3: Here on Galaxy Radio.
7: Bye.

En laat nu de zomer maar komen met dit soort plaatjes. Raven Lene, Love Me Not. Daarvoor Lil Kleine, Jonne Frezer met Fashion Week. En Kanye West samen met Travis Scott en Father. Vanavond, na 7 uur, Daniel Nussbaum in Nuss Radio. En Ice is er vanavond vanaf 9 uur. En gaat weer dilemma's voor je oplossen. Die kan je nu al doorgeven of via WhatsApp.

0: zijn moeder hem zo genoemd heeft. Flip Dinero was dat, samen met Lil Baby, How I Move. Daarvoor Tory Lanez met zijn nieuwe single, die heet Aggression to Saturn. En Murda en Mero met Jar. 085 029 4x2. Aan de telefoon heb ik Rinaldo. Rinaldo, ben je daar?
1: Ja, ik ben er.
0: Mooi.
1: Ik wil even zeggen dat jullie dope zijn, maar ik les er bijna elke dag.
0: Dat is leuk om te horen. Je wil een plaat aanvragen, hè?
1: Zou je die nieuwe van Joe Silvio kunnen draaien?
0: Ja, dat kan ik. Zeker weten.
1: En nog een vraagje.
0: Oké.
1: Dat State, is dat ook van Galaxy?
0: Ja, dat is ook van Galaxy, ja.
1: Cool, man. Lekker bezig.
0: Dankjewel. Hey, bedankt voor het bellen, jij.
1: Ja, man.
0: Ik ga hem zo meteen draaien. Joe Silvio en Young Felix met een nieuwe single die heet Toxic.

Je hoorde Jo Silvio samen met Young Felix en Toxic. En daarvoor LMA met 100. Zometeen de rijkste rapartiest ter wereld. Die even zijn criminele verleden uit de doeken doet. Ik heb het over Eminem met Criminal. Je hoort hem zometeen. De Migos komt eraan samen met Drake en Walk It, Talk It. En voor de rest nog veel meer bangers. Dus blijf luisteren. Black music, black music.

0: Walk it like I talk it.
1: Migos en Drake, Walk it like I talk it. En daarvoor het criminele verleden van Eminem in Criminal. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap en afro-music. Ik zit net even de weersverwachting voor de komende dagen te bekijken. Want vandaag, ja, daar werd je niet heel vrolijk van dit weer. Hè? Laten we eerlijk zijn, het was een beetje druilerig en grijs. Maar de komende dagen wordt het alleen maar beter. Want weekend 25, 26 graden Celsius op de meeste plaatsen. Dat is lekker voor de mensen die op een camping staan. Want ja, tijdens hemelvaart, hè, moest je gultjes graven rond je tent om niet weg te regenen. Dat gaat het komend weekend een stuk beter worden. Dus terrassen reserveren, zou ik zeggen. En er hoort goede muziek bij. Wat dacht je van Kibba en J Balvin? Kibba!

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 7 p.m. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. De rechtbank in Leeuwarden heeft een 30-jarige man veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn 12 weken oude zoontje. De baby liep zware hoofdverwondingen op door mishandeling en overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank passen de verwondingen niet bij een val van een commode, zoals de vader verklaarde. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. En premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Hij vindt dat mensen die geweld gebruiken keihard moeten worden aangepakt. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Let me bring you back.
4: Bring it back.
5: Bang to the
3: hip-hop. Turn the music up.
2: More hip-hop, more R&B, more Afro. More for the culture, now on Galaxy Radio.
0: Wij zijn Galaxy, en dit is Daniel Nussbaum.
6: Radio.
2: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
7: Galaxy, ach, wat is het toch weer fijn om op deze plek te zijn. En tot om 9 uur vanavond ben ik bij je en verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Ja, en ik ben te bereiken op 085-029-4x2. En vraag daar natuurlijk jouw dinsdagavondplaat aan.
2: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

net een uur. Maar na die druppels gingen zijn ik op avontuur. En voordat ik dit wil ik dat het nog even duurt. Dus ik pop nog een pil. Zet het op mijn account, koop wat iedereen wil. Ik heb geen roze bril, maar ik stel alles uit tot ik jaren verspil.

0: Lil Kleine samen met Sharek, Paul in Hope hoor je hier op Nieuwsradio.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nieuwsradio.
0: Ah, en een puinhoop was het, zeg. Goh, ik heb gewoon, nou ja, no joke, 1,5 uur gedaan om van Amsterdam naar Utrecht te komen, om naar de studio te komen. Oh god, wat is het een puinhoop. Dus ben je nu op de weg, joh. Hey, één voordeeltje, je kan langer naar Galaxy luisteren. Dat is toch altijd even lekker. Hey, de appbox staat altijd voor je open, 0580-029-4x2. En ik krijg al leuke appjes binnen van Joon. Die zegt, hey Daniel, dinsdagavond man, de sfeer zit er alweer lekker in bij mij. Ik zit nog in de auto, in de file van werk naar huis. Jullie houden me wakker, man. En Kiara die zegt, hey Galaxy, ja, ik lig eindelijk op de bank. Lange dag gehad, maar nu gewoon relaxen met jullie op de achtergrond. Beste moment van de avond. Ik heb vandaag een sollicitatiegesprek gehad en ik hoop op goed antwoord. Nou ja, Kiara, altijd fijn dat je dit even met ons deelt. Ja, daar ben ik onwijs dankbaar voor. Hey, ontzettend lekker muziek komt eraan. Sowieso Drake en Yassine, maar nu eerst Lee en Thomas en 4Beats. 4Beats hier op Galaxy.

Listen anywhere on our free radio app. Galaxy.radio.

0: Galaxy, waar je naar luistert.
1: Drake hoorde ze juist. Samen met Future en Molly S, Ran to Atlanta.
0: Hoorde hier op Galaxy, ja. En er is zometeen bijzonder nieuws over Shakira en Burna Boy. Want er komt een opvallende samenwerking aan. Ja, en daar ga ik je zometeen alles over vertellen.
2: Hey, what's up? This is Chris Brown.
3: It's Usher.
0: Scoochie!
4: This is where the legends meet the new class.
5: It's Ace Spice.
6: Lotto. This is a
4: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
7: Afro, and dancehall music. Afro, and dancehall music. Afro, and dancehall music.

Sean, samen met Sean en Katnoef. Ja, en Katnoef is wel een multitalentje, moet ik zeggen. Is gewoon ook tegenwoordig ook filmacteur. Hij was namelijk in het voorjaar van 2026 speelde hij een rol in de film Bladders. Ja, ik moet die nog wel zien, maar ik vond het wel, ja, ik vond het wel vet wat hij allemaal erover deelde op zijn story. Ja, en dan nu eventjes over de nieuwste release. Ja, Shakira is wel bekende artiest. Ik bedoel, wie heeft vroeger nou niet een foto van Shakira op een kamer gehad? Ja, en dit jaar doet ze wel er weer aan mee. Maar we kennen haar natuurlijk ook vooral van haar hit van Waka Waka. En This Time for Africa is uitgekomen voor het WK voetbal in 2010 voor Zuid-Afrika. Release datum 7 mei 2010. Ja, het is toch alweer eventjes geleden. Als je er zo over nadenkt. Maar geen gedoe. Want ze is namelijk bezig met een nieuwe soort samenwerking. Want ze heeft 4 dagen geleden heeft ze een plaat gedropt. Dat is Die Die. Ik zal even een klein stukje laten horen. Dat is dus nu volgens haar de officiële WK Anthem. Ja, ik weet dat heel veel artiesten er al mee bezig zijn om FIFA World Cup official song te releasen. Maar het is haar dus gelukt. Ik zal eens even een klein stukje van die track laten horen. Moet je eens even horen.

dat is hij toch al meteen... voetbalvibes wat je ervan krijgt. Ja, en het mooie nieuws hierover is dat Shakira doneert alle inkomsten van Daidai aan het FIFA Global Citizen Education Fund. Ja, het doel van het fonds is om $100 miljoen op te halen voor onderwijs voor kinderen en beter toegang tot voetbal te krijgen wereldwijd. Ja, dat vind ik dan wel weer vet, dat als artiesten gewoon hun geld gewoon weggeven aan een goed doel. Ja, dan heb je voor mij al... gewonnen. Laat even weten via de app van Galaxy 085-029-412 of ik hem even in algemeen moet draaien. Misschien helpen we dan ook weer een beetje aan het fonds. Black music, black music.

0: boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2. Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio.
1: Hey, ik ben Danny. En aanstaande zaterdag bij Fleva in je eerst een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hip-hop hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Oeps, you know what I'm saying?
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: Dit is Daniel Nussbaum.
5: Daniel Nussbaum.

0: hoorde hier op Galaxy.
1: Ja, en ik had jou gevraagd of je even wil reageren in de app van Galaxy of we de samenwerker van Shakira en Burna Boy zouden draaien. FIFA World Cup Official Song 2026. Ja, en dan krijg je leuke appjes binnen. Bijvoorbeeld van, Kira die zegt, yo, vet dat Shakira al die winst doneert, man. Ja, onderwijs voor kids worldwide, die zegt next level. En de halftime show met Madonna BTS gaat absurd worden. Ja, en ZK die zegt, yo, respect aan Shakira zeg. Een 100 miljoen voor onderwijs en voetbal. Ja, dat is pas echt goalscoren buiten het veld. Die vrouw is gewoon absurd. Ja, ik wil gewoon graag dat die gedraaid wordt. Ja, ik vind het ook best wel een vette plaat. Dus weet je, mocht je ook nog wel een andere plaat hebben, gooi het op, me, hè. 085-029-4x2. Dat heeft Roos zojuist ook gedaan natuurlijk, met John Fresh, Lil Kleine, met Don Julio Danny. Maar goed, hier is hij dan. Denk ik gewoon de première op Galaxy.

Cher, Shakira en Burna Boy hier op Galaxy. Ja, het is toch ongekend. Ik krijg onwijs leuke reacties binnen. Heb je nou nog een plaat dat je denkt mezelf, hey Noesbaum, die moet je echt even horen. Stuur dan even een appje naar 085-029-4x2. Hey, this is Galaxy.

0: B.I.G. Huiselijk geweld is nooit goed, maar dat hoor je hier op Galaxy. Ja, ik had toch even een polletje op mijn Instagram geplaatst. Want ik las dus dat kaartjes voor het WK... Want ik zou er eigenlijk best heel graag naartoe willen. Hoe vet is dat? Maar kaartjes gaan gewoon over de kop. Je betaalt zo'n 7000 euro voor een ticket... waarbij je waarschijnlijk nog met een verrekijker naar het veld moet kijken. Ja, en dan moet je nog bedenken dat de prijzen in Amerika best wel duur zijn... ook voor het eten en drinken. Ja, en ik had gewoon even gevraagd van, aan mensen van... joh, hey, wat vind je daar nou van? Dus zou je dat doen? En ik kreeg een appje binnen van Farouk die zegt... ja, wacht even, $7000 voor een kaartje... dat is toch een compleet belachelijk, man? Ja, ik snap dat het WK groot is en zo... maar wie kan dat überhaupt nog betalen? En dan kijk ik gewoon liever thuis op de bank. Dat is gratis en comfortabel. Ja, en die prijzen zijn echt gek geworden. Alleen die rijke lui kan nog naar voetbal kijken tegenwoordig. En Dominique die zegt... ja, $7000, ik kan niet eens brood betalen... maar ze verwachten wel dat ik manier verkoop voor een voetbalwedstrijd. Ja, echt geniaal. Vier weet precies hoe ze ons moeten melken. Volgende keer kijk ik wel gewoon op mijn laptop met een biertje. Veel goedkoper, daar hoef ik niet eens op te staan. Nou, wat vind jij van de prijzen? 0580-029-4x2. 7K voor een eenmalige wedstrijd van Nederlands elftal in Amerika. Het WK start over 3 weken. Ik ben wel natuurlijk heel erg benieuwd. Heel veel wedstrijden zijn ook 's avonds. Dus het wordt wel leuk om met je vrienden dan de kroeg in te gaan. Want ja, hey, of je nou tijdens het stappen dan gewoon even lekker een biertje drinkt... maar dan ondertussen lekker voetbal kan kijken. Dat is natuurlijk altijd heel gezellig. Ik bedoel, dat zou toch heel leuk zijn als ze dan ook nog winnen. Dan heb je een ultieme stapavond. Maar laat eens even weten, ben jij zo voetbalgek dat jij €7000 zou betalen voor een ticket? 0580-029-4x2. En wie weet stuur ik je er gewoon naartoe. Ik weet niet van welk geld, maar wie weet stuur ik je wel gewoon naartoe. Dan kan je buiten in de rij een hotdog halen voor $20 of iets.
1: What's up, it's Megan Thee Stallion.
2: What up, it's your boy Lil Durk.
3: It's Quavo. Hey. This is Galaxy Radio.
4: All day hip-hop.
3: This is where you hear the biggest stars.
4: The biggest stars.
3: The biggest stars.
4: Yeah, yeah.

0: What you saying hoor je hier op Galaxy. Dan even een vraag aan jou. Als jij, ja, daadwerkelijk echt zoveel haat hebt naar je personeelschef, vind je het dan terecht of denk je dat het dan mag dat je hem dan gewoon even de huid voor kan schelden? Ik ga je zo meteen een verhaal vertellen. En dat heeft dan wel een naarstaartje. Maar ik ben benieuwd wat je ervan vindt. 085-029-4x2.
1: There, yo. Aha. There, yo.
2: You're on point five. Once again, tip. You're on point five. Once again, tip. You're on point five. Once again, tip.

0: De La Soul Stakes is high, hoor je hier op Galaxy.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nussbaum.
0: Ik vroeg je net zojuist van, als je dus echt jouw personeelschef een lul vindt, is het dan ook terecht om dat dan tegen hem te zeggen? Of vind je dat je dan in moet houden en, ja, jullie zijn al, jij bent on fire, jongen. 0580294-1, de reacties stromen binnen. Ja, Mac die zegt, ja, ik snap je verlangen hoor, maar eerlijk gezegd denk ik dat je zelf alleen maar in de nesten werkt. Je chef is inderdaad een lul, maar zodra jij gaat uitschelden, ben jij in één keer het probleem. En dan verlies je eigenlijk alles wat je had. Beter om gewoon kalm en duidelijk aan te geven wat je gewoon niet accepteert.

En die werkte in een broodjeszaak. Ja, en die... Ja, die leidinggevende die plant hem iedere keer echt op kut, maar dan ook echt kut tijd in. Ja, op een gegeven moment zat hij aan de bol en zei hij van... Ja, jij bent zo'n eikel. En wat denk je wat? Die chef vond het eigenlijk zo vet dat iemand eindelijk zei waar het op stond. Dat hij eigenlijk juist blij was dat hij hem uitschold voor eikel. Ja, dat kan je er ook niet voorstellen eigenlijk. Ja, ik vind het toch best bijzonder als iemand mij in één keer uitschold van... God, wat ben jij toch een klootzak? Ja, dan zou ik denken bij mezelf, weet je, laat maar zitten. Maar die gozer vond het eigenlijk best vet. Dat hij gewoon ook, dat hij ook een keertje op zijn plek werd gezet. Ja, zou jij het aandurven? Eventjes je baas en vertellen dat dit een sukkel is. Of dat het een eikel is. Of dat hij jou altijd naait voor je gevoel. Ja, ik vind het toch bijzonder. Ik zou dat denk ik niet durven. Ook al ben ik namelijk heel goed vriendjes met de eigenaar van dit station. Bart, je bent een lul. Nee. Dat zou ik niet zeggen. Want dan ben ik zo meteen van zender. Het is toch ongekeerd. Zometeen meer nieuws. Maar nu eerst het nieuws van 8. Dat hoor je. Hier. Als het kan, ja, gaan we het doen. Oh, kijk, Bart heeft meteen al de schuif uitgezet. Kijk, dat is toch eens even lekker. Ze gaat het nu werken? Nee. Nou, Bart. Je denkt bij zichzelf, die Daniel, die flikkerde er meteen vanaf. Eens even kijken of we dit nog een beetje kunnen redden. Dat zou er ook eens even fijn zijn. Nou ja. Nou, ik ga zelf nog maar even een plaatje draaien om te kijken of we dit dan kunnen fixen. Dat zou toch even mooi zijn. Het is allemaal de grote improvisatieshow op dit moment. Het is toch lekker 085-029-4x2. Je kan even inbellen, maar ik krijg hem gewoon niet af. Dat is gewoon leuk. Nou, eens even kijken. Gaat dit werken? Ja hoor, beste mensen. Daar zijn we dan. Ja, ach. En ook nog een rustgevende, goede track ook. Als je naar buiten kijkt is het druilerig, maar binnen zit je warm. En zit je misschien al lekker op de bank onder een dekentje? Lekker kopje thee of ben je nog aan het studeren? En ik ben bij je, tot en met 9 uur vanavond. Stuur jouw plaat in, 085-029-4x2. Deze aangevraagd door Frank, Aria Star, Rush.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 PM. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Minister David van Weel zegt tegen het ANP dat het huidige luchtalarm, dat in 2028 verdwijnt, wordt vervangen door een nieuw waarschuwingssysteem. Welk systeem dat wordt, is nog niet bekend. Volgens de minister bereikt NL Alert nu al 92% van Nederland via mobiele telefoons. Een kamermeerderheid wil het luchtalarm behouden, maar volgens Van Weel is daar geen geld voor en is het systeem verouderd. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl. Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum. In Nuss Radio.
2: Are we having fun today?
0: This is where the biggest stars come to play. Yeah! Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio, and watch it on Galaxy.tv. We are Galaxy.
3: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
5: Galaxy, goedenavond. Tweede uur is begonnen. Tot en met 9 uur vanavond ben ik bij en verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Hey, goed nieuws over X on the Beach zometeen, want het begint zometeen weer. En er zijn al 8 originals gelekt. En wie dat zijn, dat hoor je zometeen.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.

0: Want ik hou alles strak in de gaten. Zeker ook online op Instagram en TikTok. En ja, nu zag ik de heugelijke post van Videoland. Dat ja, de 8 originals die zich gewoon klaar hebben gemaakt voor een ultieme vakantie. Ja, en de Tablet of Terror. Ja, noem ze allemaal maar op. Maar de X on the Beach gaat gewoon weer beginnen. 9 juni te streamen vanaf Videoland. Ja, het is echt onwijs, onwijs, onwijs vet. Maar ja, ik herken ook wel weer wat gezichten. Bijvoorbeeld Henk, die is weer terug. Dat is ook wel weer leuk om te zien. Die kwam vorig seizoen kwam die erin en hij is biseksueel. Ja, dat was een beetje een nieuw iets voor X on the Beach om toch wel een ook weer een jongen voor een jongen op het stand te laten komen. Er was veel commotie online. Maar ja, we zijn er ook weer bezig met nieuwe veranderingen. Dus ik vond het eigenlijk wel vet. En ik bijvoorbeeld, ja, de ster die ik herken. Ja, je zal het misschien wel zien wel herkennen. Maar Destiny is weer terug. En ook iemand van Paradise Hotel. Ja, het is echt een mengelmoes van mensen die gewoon lekker lol gaan maken op het strand. Ja, vorige keer heb ik natuurlijk ook Joost Griffioen geïnterviewd. Hij is de stem van X on the Beach al menig seizoenen. En hij vertelde dat het een onwijs, maar dan ook een onwijs gek seizoen gaat worden. Terwijl we nu ook nog helemaal in Temptation Island zitten. Het sluit lekker op elkaar aan. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel lekker dat het nog een beetje druilerig is buiten. Zodat ik dus eigenlijk ongegeneerd lekker televisie kan kijken. Dat is toch wel top. En laat eens even weten, hoe gespannen ben jij voor het nieuwe X on the Beach seizoen? 085-029-4x2. En wat denk jij wat de verwachtingen zou zijn voor dit seizoen? Gaan we gekker? Worden dikker? Laat me het weten. 085-029-4x2.
1: Galaxy.
2: Hey. Yeah, yeah.
3: It was an early time.
4: DJ Khaled.
5: This is Galaxy.radio.
6: My name is Tia Karan.
7: I am Jay Howell.
8: We are Galaxy.
9: Schat, daar sta ik dan.

Wiskind. Band hoor je hier op Galaxy. Ja, daar zijn we dan, mensen. Ja, ik vroeg je zojuist van, joh, hey, wat denk jij over het nieuwe seizoen van X on the Beach, wat 9 juni gaat plaatsvinden? Het wordt een Videoland Original. Ja, ik zit zelf al helemaal aan de buis gekluisterd met al dat soort reality-programma's. Wat ik al zei, vorige week hebben we Gael uitgenodigd van Temptation Island. En zometeen gaat weer mijn nieuwe, ja, guilty pleasure beginnen. Dat is X on the Beach. En ik kreeg Naomi op de app, die zegt, Daniel, ja, ik zag net zojuist op Instagram de nieuwe 8 originals van X on the Beach. En ik weet nou al dat het weer complete chaos gaat worden. Iedereen ziet er eigenlijk best toxic uit. 9 juni, ik zit sowieso klaar. En ik kreeg een appje van, eens eventjes kijken. Ja, want er wordt veel geappt. Lisanne die zegt, yo Daniel, ik denk heel eerlijk gezegd dat ze dit seizoen echt gaan pushen met meer drama en gekke types. En de show leeft van de chaos dus. En waarom zouden ze dan dat niet uitbreiden? Plus, het is zomer. Iedereen is in de feestmood. Perfect moment om zo'n programma aan te zetten. Gaat zeker dik worden. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Misschien kunnen ze wel uitnodigen hier in de show. Dat zou toch even lekker zijn dat we die singles toch eventjes kunnen vragen van, hey, wat vond je nou van dat jouw ex daar binnenkwam? Of, goed. Wie weet zie ik ze binnenkort. En dan kan ik even vragen of zij graag langs willen komen hier in de show. En mocht je dan nog vragen aan ze hebben, stuur het dan vooral eventjes naar mijn Instagram. @nieuwsbaum. En dan stel ik die vraag voor jou. Of bel dan even in. Hè, op 085-029-4x2. Yeah. This is where the biggest stars come to play.

0: Elke werkdag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes. Elke werkdag tussen 10 en 12 hier op Galaxy. Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: Daniel Nussbaum.
2: Ja, ik krijg een appje binnen van Nico die zegt... ja, ik moet echt deze classic van Lijpen aanvragen. Iets waar je echt mee kan chillen deze avond. Deze guy heeft zoveel bangers dat je niet eens weet waar je moet beginnen. Maar hier heb je

0: Het leven is oneerlijk, neef, heel oneerlijk. Want jij gooit tafel voor haar, dom. Maar zij ging niet mee, dom. Zeg je eerlijk, neef?
1: Eerlijk, neef.
0: Het leven is oneerlijk, neef, heel oneerlijk. Want jij gooit tafel voor haar, dom. Maar zij ging niet mee, nee.

Hot Up Town hoor je hier bij Galaxy. Heb je altijd wel eens willen gamen en geld kunnen willen verdienen daarmee? Ja, de IKEA heeft nu iets bijzonders en wat dat is, dat hoor je zo meteen. Want ja, ik denk dat ik gewoon ja, radio ga maken s'avonds, maar overdag ga gamen en werken op online. Nou, hè? Nou, wat het is, dat hoor je zo meteen. Dit is Hens van de Film met Young.

0: sowieso al met Te Laat hoor je hier bij Nieuwsradio.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nieuwsradio.
0: Ja, ik vroeg jou zojuist van, joh, weet je, zou jij gaan gamen en dan ook nog geld verdienen, willen verdienen? Nou, ik word er gewoon helemaal emotioneel van, want mijn droom komt uit. Want IKEA betaalt tegenwoordig echte salarissen aan mensen die werken in de virtuele wereld binnen Roblox. Ja, medewerkers helpen dan digitale klanten, draaien diensten en krijgen daardoor gewoon per uur betaald. En dan denk je, nou ja, dan zal dat wel in-game valuta zijn. Nou, ik moet zeggen, dat is het niet. IKEA betaalt gewoon een ruim salaris van €16.10... aan de persoon die als IKEA-medewerker in Roblox werkt. En volgens IKEA is het bedoeld om een creatieve manier om jongeren kennis te laten maken met werken binnen het merk. En kandidaten moeten zelf solliciteren alsof het om een normale baan ging. Ja, ik vind het echt ontzettend vet. Ja, je zou maar kunnen werken in een game. Ik bedoel, ik heb vroeger wel Habbo gespeeld. Ja, daar kon je ook wel een beetje een baantje krijgen. Maar dan kreeg je Habbo-credits. De DJ van het volgende uur zit erbij. Vice, yes. Vice?
2: Wie is Vice?
0: Sorry, ik krijg genoeg comments binnen, dus dat is leuk. 085-09-4-2. Maar hey, zou jij werken in Roblox of denk je wij zo, nou, ik zoek wel een echte baan?
2: Nou, je had het over Habbo net, daar heb ik wel gewerkt, man. Ja. Maar niet op Roblox. Ja, dat was een politieagent en dan moest ik in mijn bio zetten. Politie senior agent en had je rangen en dan kon je steeds...
0: Ja, nou ja, ik krijg nu een appje binnen van Jay die zegt, yo, maar even serieus, een sollicitatie voor een gamebaan is kinda hard, not gonna lie. Ik bedoel, je traint gewoon normaal, maar ja, dan in een virtuele wereld en hopelijk verdien je dan echt geld in plaats van credits, net zoals in Habbo of dan in Roblox, maar...
2: Ja, maar waarom zou je dat doen? Ja, wil je dan niet fysiek werken, denk ik dan? Of wat is het eigenlijk?
0: Bro, je zit thuis,
2: ja.
0: Je verdient gewoon €16.10 per uur,
2: ja.
0: Je zit in een gimma.
2: Kijk, als kind zou ik het wel aanraden, want dan ben je, als je 10 jaar oud bent of zo, dan kan je nog klaarstromen voor het echte leven. Maar at your big age, wanneer je 30 plus bent, dan ja... Wat vind jij daarvoor?
0: Ja, ik krijg hier een appje binnen van Quincy. Die zegt, eens even kijken. Ja, maar ik snap wat je bedoelt. Ik had vroeger ook Habbo gespeeld. Probeerde altijd die pixels bij elkaar te sparen voor een betere kamer. Terwijl je eigenlijk gewoon beter kon gaan werken voor echt geld.
2: Ja, achteraf wel inderdaad.
0: Ja, het is toch eigenlijk zonde. Maar ja, goed, we hebben daar wel uren gespendeerd. Ik vond het wel een fantastische leedvermaak. Maar ja, ik vind het wel leuk dat kinderen dan nu wel een beetje in aanraking komen met werk. En dan gewoon,
2: ja, dat bedoel ik.
0: Bro, als zij gewoon, sommige kinderen gamen gewoon 12 uur per dag.
2: Ja, dan kan je net zo goed geld eruit maken, toch, of niet?
0: 12 keer 16.
2: Ja. Is gewoon een normale maandsalaris, of niet?
0: Het is gewoon een lekkere dagsalaris. En dan papa en mama vragen om nog een beetje zakgeld, maar dat hoeft dan niet meer.
2: Nee,

0: Fuck tonight.
1: Galaxy Radio waar je naar luistert. Daniel Nussbaum hier. En ja, samen met mijn bro. Ja, toch wel ijs. Ja, lekker. Hey, ik krijg een appje binnen van ja, toch wel de vaste luisteraar. Die zegt, bro, als je als zou ik betaald krijgen voor al die uren dat ik heb gegamed, ben ik multimiljonair. Ja, het is wel wat.
0: Ja. Ja, wat dacht je van mij, bro?
1: Ja, welke game heb je veel gespeeld?
0: Ja, Habbo, Minecraft. Ik was op al die gamers, man.
1: Ja, binnenkort ga ik me wel ziek melden in september. Want dan komt natuurlijk de prachtige
0: GTA 6.
1: Ja, dan ben ik wel even een weekje.
0: Ja. Een weekje maar.
1: Ja, ik denk dat ik hem wel binnen een weekje buiten
0: speel.
1: Ja,
0: ik ben 2 weken ziek, maar niet die tijd.
1: Ja, ik krijg hier net binnen van Sjoerd. Die zegt, ja, ik snap wat je zegt. Als ik betaald kreeg voor alle uren Call of Duty, dan kon ik al lang stoppen met werken. Ja, het is echt bizar. Hé, Ice, ja, jouw show gaat zo meteen weer fantastisch van start tot en met 11 uur.
0: Ja.
1: Wel even een kleine shout-out naar wat we in juni gaan doen. Want daar zijn we namelijk, hebben iets vets geregeld. Even een kleine, nou niet een throwback, maar een...
0: Hoe zeg je dat?
1: Fast forward.
0: Fast forward.
1: Vertel.
0: Ja, ik heb er zin in. Mag ik het al vertellen?
1: Ja, drop het. Drop the juice.
0: Nou, ik was hier met Dani.

0: land van. Ja, ik kreeg gewoon kippenvel van die pokoe en ik zei tegen hem van, hey, dit is wel een dikke tune. Hij komt weer zoals altijd met zijn telefoon. Zal ik hem even opbellen anders? En ik dacht, ik bluff hem. Ik zeg nog, ja, ik krijg waarschijnlijk een voicemail, maar in één keer,
1: Frans hier. En toen zei ik nog van, joh, luister dan, ik zou graag willen hebben dat je bij mij in de show komt. En ik zag je alleen maar staren naar mijn telefoon, maar mijn telefoon is denk ik echt veel geld waard.
0: Ja, dat denk ik wel inderdaad.
1: Van de grootste porno-sterren wat erin staat, tot de meeste zieke rappers, het staat in mijn telefoon.
0: Nou, alles in bedrijf dus.
1: Wat zeg je?
0: Je hebt alles in bedrijf.
1: Zeker. Wat ga je doen aankomend uur?
0: Ja, we gaan weer dilemma's bespreken natuurlijk. Ik heb veel te vertellen eigenlijk, man. Deze week. Hantavirus, dit en dat en dat en zo.
1: Ja, hij is aangemeerd hè, in Rotterdam, hè, die boot.
0: Ja, maar gelukkig zijn we niet in Rotterdam, man. Ik kom even voorlopig niet naar die kant.
1: Ja, maar ik snap ook echt niet dat we als Nederland dan maar weer dat schip dan maar weer...
0: Maar dat is het nuchtere van ons land natuurlijk. Het boeit ons allemaal of zo niet. Snap je? Ja.
1: Hey, ik krijg een appje binnen. Dat is dan toch wel even lekker. Eens even kijken, dat appje, joh. Het gaat allemaal hartstikke hard, joh. Want Naomi die zegt, ja, het land van is echt een klassieker. Lange Franse baas B, geef je gewoon meteen die kippenvel. Crazy hoe goed dit nummer nog steeds erop kan slaan. Ja, en Fransje zei van, ja, weet je, dan wil ik wel gedraaid worden op Galaxy. Nou, jongen.
0: Nou, bij deze Fransie.
1: Ik zie je binnenkort. Dit is het land van. Kom uit het.

dit tot aan de Spaanse kust kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nooit uit de mode raken. Waar zie je kraken het moment dat je het groot gaat maken. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden leeuw.

0: Lange Frans, Bas B. Ja.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 9 PM. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. In de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Agenten troffen naast honden en katten ook onder meer lama's en alpaca's aan. Veel dieren zaten zonder voldoende eten of water in kleine hokken. Sommige dieren waren ziek of al langere tijd dood. De eigenaar zal worden vervolgd. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021. Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Okay, let's go.
5: Galaxy.
3: 9 p.m. hits different when Ice is on. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.

Nio met Closer. Je hoort het helemaal goed. Het is een hele goede avond. Je luistert op dit moment naar Galaxy Radio. Het is 21 uur, 6 om precies te zijn. En ik ben IJs, aangenaam. En ik zeg je eerlijk, je had me net al een klein beetje gehoord. Ik heb gewoon een klein beetje energie gekregen en ik heb er zin in vandaag. En ik hoop dat ik die energie een beetje naar jou kan toebrengen. En dat we gewoon een leuke en gezellige 2 uur ervan kunnen maken. En is er iets dringend dat je tegen mij wilt zeggen? Dan kan je gewoon een appje sturen. Ik ben gewoon benieuwd wat je hebt gedaan vandaag, wat je dag is. En doe een klein beetje die volume hoger, je weet toch? Je kan me een appje sturen of een bel via 085-029-4x2. En dan ga ik het gewoon voor je opnoemen. Zometeen hoor je in ieder geval Lusho met Christian Diemet. Alleen maar. Maar we beginnen eerst met de enige echte legend die binnenkort ook in Nederland is. Bruno Mars met Eitjesmeid, die je dus nu hier hoort op Galaxy Radio.

0: This is Galaxy Radio. This is where you hear the biggest stars.
1: Every day.
2: Yeah, what up, y'all? This is Jake. Whoa. Cole.
3: Boss. Ricky Rose.
4: Hey, what's going on? It's your boy, A Boogie with the hoodie.
0: All your hip-hop, R&B, and Afro favorites. 24-7 on digital radio, online, and on our free radio app.
5: Download it now.
0: Free radio app. Free radio app. Free radio app.
6: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: Number one.
1: Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
0: You the number one.
2: For hip-hop, R&B, and Afro music.
1: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.
3: Twijfel je ergens over en heb je eerlijk advies nodig?
4: Waar ik al tijden mee zit.
3: Leg jouw dilemma op tafel bij ICE op Galaxy Radio.
4: Dilemma.
3: Van relationships tot real life struggles.
4: Dilemma.
3: ICE zegt precies wat jij misschien niet wil horen.
4: Dat ben je niet.
3: Maar wel moet horen. En de luisteraars, die gooien er ook hun mening bovenop. Het dilemma met ICE. Geen zachte antwoorden. Alleen real advice and opinions. Drop jouw dilemma en luister mee. Laat jouw dilemma nu in een voice memo achter op 085 029 4x2.
5: Ja, je hoort het goed. Je hoort het trouwens net Lucio en Christian die met Alleen is maar alleen. En je hoort het net ook goed. Het is tijd voor dilemma zometeen. En ik ga je zometeen uitleggen wat het dilemmaatje is, zeg maar, wat dat inhoudt. Maar voordat ik dat ga doen, zo, gaat weer iets mis de hele tijd hier. Hier word je toch nuchter van, of niet? Maar in ieder geval,

En nu is er gewoon hand aan virus. Dus ze heeft het eigenlijk gewoon gejinxed voor ons, man. Ik zeg je eerlijk. Maar ja, in ieder geval, als jij geen koorts, koude rillingen, ernstige hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid hebt, dan zit je waarschijnlijk goed en heb je geluk. Want dat zijn de symptomen van hand aan virus. Maar ja, in ieder geval terug naar muziek. Zometeen hoor je Trobi. Maar we gaan eerst beginnen met een artiest die lauw is, die gek is, die een dijk van de stem heeft en die viral gaat in Marokko en andere Arabische landen. French Montana en Distinct met Ja Baba.

is a.k.a. de liefdestherapeut, a.k.a. Ja, ik ga je gewoon helpen, zeg maar, met alles wat in jouw hartje begeert en wat jouw dilemma's zijn. En voordat we dat gaan doen, wil ik het eerst even hebben over Drake. Want jullie kennen Drake inmiddels toch wel. Drake heeft drie nieuwe albums uitgebracht over afgelopen vrijdag 15 mei. In album 1 heet Made of Honor, album 2 heet Habibti en nummer 3 heet Iceman. En ik zeg je eerlijk, ik werd wakker en ik dacht van, die man gaat gewoon één album droppen, je weet toch. Hij komt gewoon met drie albums en ik dacht echt van, what the fuck, waarom zou hij dat doen eigenlijk? En ik zit ook te tellen naar alle liedjes en alles bij elkaar is 18 plus 11 plus 14, dat maakt 43 liedjes heeft die man gewoon uitgebracht op één dag. En dan dacht ik natuurlijk van, waarom zou je dat doen? Want ik ga niet alle 43 poekers luisteren, zeg maar. Maar ja, er zijn blijkbaar geruchten dat hij bij een platenlabel zat natuurlijk, zoals elke artiest. Hij zat bij Universal. En hij wou waarschijnlijk zijn contract laten ontbinden, want waarschijnlijk moest hij nog 3 albums daar afmaken voordat hij daar weg kon. En ik heb wel een klein beetje geluisterd, een beetje hier en daar. En ik dacht, ja, wat is nou potentieel? Wat gaat nou echt de hit worden? En toen kwam ik bij een tune uit, samen met Sexy Red. En toen dacht ik van, ja, dit gaat wel eens een hit kunnen worden. En ik zeg je eerlijk, jij hebt hem waarschijnlijk nog nooit gehoord, want hij heeft 43 poko's. Maar je gaat hem hier voor het eerst horen. En ik ga hem gewoon lekker voor je draaien, hier exclusief. Je hebt het nergens anders gehoord, niet bij een andere radio, maar alleen hier. En dit wordt de hit, geloof me. Dit is Cheetah van Drake en

0: Ja, Drake laat het echt lukken, maar je hoort het net. Cheetah met, even kijken, wie was het toch weer? Sexy Red hoorde je niet voor het eerst op Galaxy Radio. En ik zeg je eerlijk, die tune werkt, man. Hij komt met een rare house-achtige pokoe. Up tempo. Ik denk, ik zeg je eerlijk, dat wordt gewoon een hit. En weet je wat ik ook zit te denken? Ik wil eigenlijk gewoon een Drake-fan opbellen. Gewoon iemand die verstand heeft van Drake's muziek. Want ik begrijp hem niet helemaal. Ik weet niet in welke richting aan we opgaan. Dus als jij een echte Drake-kenner bent, een echte Drake-fan bent, bel me gewoon op. Dat kan via 085-029-4x2. En dan ga ik jou zometeen lekker opbellen. Nou, in ieder geval terug naar muziek. Zometeen hoor je Russian met Rauw Alejandro en Wizkid. Maar we beginnen eerst met Jay Sean en Jean-Paul. Make my love go.
1: We on. This right here. It's your station for hip-hop, afro, and R&B. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy.

0: Wizkid met Pongo hoort die hier op Galaxy Radio. En ja, ik heb net gezegd dat ik een Drake-fan wou bellen. Gewoon iemand die echt obsessed is met Drake. En er is iemand genaamd Jamila. En zij heeft gezegd dat ze echt een Drake-fan is. Want vorige week hebben we een Michael Jackson-fan gebeld. Dan volgende Justin Bieber-fan. Dus deze week is het weer tijd voor een nieuwe fan. En deze keer is het Jamila. En we gaan haar eventjes opbellen en kijken of ze gaat opnemen. Even kijken hoor, of het gaat lukken. Het is altijd spannend of iemand opneemt. Ja, ze neemt op. Goedenavond, Jamila.
1: Hi, goedenavond, IJs.
0: Hey, hey, hey. Dus, nou, ik ga gelijk bij de deur in huis vallen. Jij bent dus echt een Drake-fan, of niet?
1: Ja, ik ben echt een die-hard Drake-fan. Ik hou van Drake.
0: Oké. En wanneer is die love van Drake, zeg maar, gekomen eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk al sinds vroeger, sinds ze zijn liedjes hoorden, echt Take Care, dat album, ik weet niet of je die kent. Daar is echt een beetje begonnen. En sindsdien ben ik gewoon... Ja, echt een diehard fan.
0: Oké. En hij heeft nu laatst 3 nieuwe albums gedropt. Heb je die ook al geluisterd of nog niet?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, helemaal afgeluisterd ook, alles.
1: Ja, ik was wel een beetje overprikkeld omdat er zoveel liedjes waren. Maar ja, ik moest ze even beseffen en even laten marineren.
0: Oké. En wat is denk je de reden dat hij gewoon voor 3 albums koos? Want Chris Brown heeft er altijd meestal 30 op 1 album. Maar Drake kiest ervoor om 3 albums te droppen met in totaal, even kijken, ik had het opgeschreven, 43 liedjes. Hoezo komt dat, denk je?
1: Nou, ik las dat het komt omdat hij uit zijn deal wil komen en daarom nu alle albums heeft gedropt, zodat hij daarna independent kan gaan. Dus ik denk dat dat de reden is.
0: Oké, en denk je dat er een verandering gaat komen in zijn imago, in zijn muziek, als hij independent gaat? Of denk je dat hij gewoon Drake blijft?
1: Nou, Drake is gewoon Drake. Drake is gewoon hard. Dus ik weet het niet. Maar kijk, hij kan het ook opeens gaan verrassen. Dus you never know.
0: Oké. En zijn er nog een paar uitspringers uit zijn nieuwe albums dat je denkt, ja, dit gaat de hit worden? Of...
1: Kijk, zijn album Made of Honor is echt een beetje een summer album met hits en you hate it or you love it. Maar ik denk dat daar wel echt veel goede tunes uit gaan komen die we deze zomer gaan horen.
0: Oké, ik ben benieuwd. Nou ja, als een echte Drake fan, wat is nou echt een track dat Drake zeg maar representeert? Dat je echt denkt, ja, dit is Drake als ik hem nog niet zou kennen, zeg maar.
1: Ja, lastig, want je hebt rap Drake, je hebt... Dancehall Drake, je hebt heel veel verschillende soorten.
0: Dus, en welke Drake is jouw favoriet?
1: Als ik echt moet kiezen, is mijn favoriete Drake gewoon R&B Drake.
0: R&B Drake, dus je bent wel
1: een R&B'er. Wanneer die echt gevoelig komt.
0: Ja. Nou, oké, leuk om je gesproken te hebben, zeg maar. En ik heb net al Drake gedraaid, dus dat ga ik niet meer doen. Maar als je Drake wil horen, ja, wat is dan echt een tune die ik voor je moet draaien zometeen? Want misschien doe ik dat dan.
1: Pas een nieuwe album, bedoel je?
0: Ja, Drake in allround gewoon, zeg maar.
1: Nou ja, van zijn nieuwe albums heb je 1 liedje, Road Trips. Dat is echt mijn favoriet, dus ik vind dat je die dan moet draaien.
0: Nou, Jamila, dan ga ik dat misschien doen. Ik kan je niks beloven, maar dankjewel dat je hebt gesproken in ieder geval. En dan wens ik een hele fijne avond.
1: Dankjewel, Aris, jij ook.
0: Hey. Nou ja, dat was dus een Drake-fan en ja... Ik weet het gewoon niet. Ik ben zelf niet echt van een Drake. Ik vind Drake een beetje... Ik vind hem een beetje traag. Maar ja, in ieder geval, Drake hoorde je dus net. En we gaan weer verder. Ik heb een classic voor je klaar liggen. En dat is van Akon met The Ghetto. When the DJ spins it back, like a old hip-hop joint. Galaxy. Throwback.

0: twijfel je ergens over en heb je eerlijk advies nodig?
1: Waar ik al tijden mee zit.
0: Leg jouw dilemma op tafel bij ICE op Galaxy Radio.
1: Dilemma.
0: Van relationships tot real life struggles.
1: Dilemma.
0: ICE zegt precies wat jij misschien niet wil horen.
1: Dat meen je niet.
0: Maar wel moet horen. En de luisteraars, die gooien er ook hun mening bovenop. Het Dilemma met ICE. Geen zachte antwoorden. Alleen real advice and opinions. Drop jouw dilemma en luister mee. Laat jouw dilemma nu in een voice memo achter op 085 029 4x2.
2: Ja, je hoort het goed. Je kan je dilemma opsturen via 085 029 4x2. Je kan het nog steeds doen, want we waren net even druk bezig met de luisteraar van Drake, die ik aan de lijn had. Dus ik snap dat het eventjes voor jou, dat je er misschien dacht van,

gehoord dat je denkt, hey, dit is eigenlijk best wel lijp. En misschien kan het wat zijn met een relatie die kapot is gegaan. Misschien heeft iemand wat van je genakt. Alles kan je gewoon vertellen. We zijn niet aan het schamen hier. We zijn gewoon aan het drill zijn hier. En ja, wat kan ik je zeggen, man? Ik ben gewoon benieuwd naar jullie dilemma's. Maar mag je geen dilemma hebben? Heb ik er zelf wel eentje. Dus stuur hem gewoon lekker op. En ik denk dat ik jou gewoon, één liedje de tijd geeft, denk ik. Ja, dat gaan we maar doen. En dan ga ik het gewoon bespreken. In ieder geval, we gaan lekker luisteren naar een man met een gekke stem ook. Een oldschool artiest. Het is Asher met Climax hier op Collectie Radio.

0: music.
1: Yeah, that new hip-hop's right here.
0: Galaxy is playing new music first.
2: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie-mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
3: Zo lekker, lekker, lekker.
2: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne hier samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl, of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
4: Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Flava in je eerst een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hiphop-hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Boops, you know what I'm saying?
6: Hey, yo, everybody.
7: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
8: I'm here.
9: Yes, sir.
7: This is Galaxy Radio.
10: When the city goes dark, ice goes harder. Ice in the mix.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen en verdwijnen.
1: Jacques Chirac.

0: Yes, Lil Kleine Milo laat het lukken en Lijntje. En ik ga maar niet uitleggen wat hij bedoelt met Lijntje, want dan heb ik een paar boze ouders hier achter de redactie. Maar ja, in ieder geval, het is nu inmiddels 21:53. Dus dat betekent dat we nog een kleine 6 minuten hebben voor het volgende uurtje. En ik wil eigenlijk een dilemma bespreken, want ik heb helaas niks binnen. En jullie maken me echt nuchter. Stuur gewoon wat op. Van wie wil je nou schapen? Je kan het gewoon anoniem opsturen en dan lees ik het gewoon op. Maar ja, ik heb helemaal niks binnen, dus ik ga jullie gewoon het volgende uurtje nog de kans geven om wellicht wat op te sturen. Want anders heb ik zelf een dilemma die ik gewoon echt van mijn chest wil afhalen. Want ik dacht, weet je, ik laat me lief zijn, ik ga jullie gewoon de kans geven om wat op te sturen. Maar ja, als jullie het niet doen, dan ga ik zelf gebruik maken van de gelegenheid. In ieder geval, net hoorde je Lil Kleine, zometeen hoor je T.I. met Let Him Know. En dan gaan we een nieuwe uurtje in. Dus blijf dan gewoon bij me. En doe gewoon even die volume omhoog als je in de waggie zit. Als je thuis zit, doe ook even die volume omhoog. Als je ergens zit met je mattie, zeg hem Galaxy is the shit. En dan gaan we gewoon lekker verder, man. Dit is Galaxy Radio, T.I. met Let Him Know.
1: It's a Galaxy throwback.
2: Say what's happening, man. It's T.I. Rick P. Better give me respect.
3: This is T.I.
2: Rick, real dope boys in the trap.
3: Let them know. Now on Galaxy Radio.
2: Gotta let them know.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Nederlandse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil nadat demonstranten van Extinction Rebellion het spoor hebben geblokkeerd. Volgens de NS is daarom uit veiligheidsoverwegingen al het treinverkeer stilgelegd. De activisten eisen dat het kabinet optreedt voor leden van de flotilla die door Israël zijn opgepakt. Ze vragen ook aandacht voor slachtoffers in Gaza. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: You know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Testing. 3, 2,
2: yeah. We right back at it.
1: This is...
4: It's on again, come on.
1: Galaxy.radio. Here is Ice playing the biggest bangers for you. Here on Galaxy Radio.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 p.m. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italianen.

Ja, Justin Timberlake met Rock Your Body hoor je hier op Galaxy Radio. Yes, het is inmiddels even kijken hoe laat het is. Ja, gaat weer van alles mis zoals altijd. Dat heb ik altijd in mijn show. En ik weet niet wie het heeft gejinxed of wie boze oog gooit. Maar mijn jingle wil het niet afspelen. Maar nu wel volgens mij, toch of niet? Nou, in ieder geval, je hoorde net Justin Timberlake met Rock Your Body. Ja. Ja, dat is gewoon een banger. En ik heb nog een leuk weetje over die track. Het is namelijk een track die geproduceerd was door The Neptunes. Dat zijn producers, Pharrell Williams en nog een andere artiest die ik niet ken. In ieder geval, die track zou zeg maar gemaakt worden van Michael Jackson. Maar Michael Jackson hoorde die pokoe en die dacht van, nou, dit gaan we dus niet doen. Dit is niet een track waar ik mezelf op hoor zingen. En Neptunes dacht van, ja, ik ga de track niet weggooien. Dus die gaven het aan Justin Timberlake. En wat heeft die man gedaan? Die man heeft gewoon een banger ervan gemaakt. En ik zeg je eerlijk, die track werkt altijd. Als je naar de club gaat of je bent thuis of ergens, die track laat je gewoon dansen, je weet toch? Maar ja, in ieder geval, het is nu iets over 10, 22 uur 11 om precies te zijn. Mocht je net zijn ingetuned, mijn naam is IC, hoort mij nog tot 11 uur. En als je net al met me bent geweest, blijf dan ook even hangen, want... Jonna Fraser hoor je zometeen. Ira Star hoor je ook zometeen van de Schap Utrechters. Ja. Ik heb jullie ook, je weet toch? Heb ik lijpen klaarstaan, maar we gaan eerst naar Spanje toe. We gaan de vliegtuig pakken via Schiphol Airport en dan gaan we naar Feit. Want die heb je nu op de radio. Feit met Cello Euro. Morgen hoor je nu op Galaxy Radio.

Yes, dat is Aerostar met Where Do We Go hier op Galaxy Radio. Ja, weet je waarvoor het nu tijd is? Het is tijd voor een trip met Marilene. En als je me al inmiddels kent, dan weet je dat ik hou van mijn klassieke pokkels. Je weet ik al van mijn oldschool hip-hop en R&B shit. Dus dat gaan we nu regelen. Het is weer tijd dat ik jou meeneem naar een trip met Marilene. De tijden van Party Peeps, de tijden van Hives, MSN en de tijden van Lijnweijer en al die dingetjes en MP3-spelers. En vorige week draaide ik een track van Nio. Die nota bene ook in de Ziggo Dome stond met Aiken. Maar ja, dus dat betekent dat het nu weer tijd is voor een Nederlandse pokoe. En ja, ik hoorde dus laatst dat Noah Lang een pokoe had gemaakt met Leo Kleine genaamd Ewa Safi. En veel mensen gingen klagen van, fucka, die Noah Lang moet gewoon focussen op voetbal en niet op pokoes en al die dingetjes. En maar ja, veel voetballers waren hem eigenlijk wel voor, want je had ook El Gero Elia bijvoorbeeld, die een pokoe had gemaakt, die ineens een rapper was geworden. Je had Royston Drenthe, die had je ook. En je had Memphis Depay ook bijvoorbeeld. Maar ja, degene die veruit het meeste succes behaalde op gebied van muziek is dan toch wel echt Ryan Babel. En het is een track die je waarschijnlijk al jaren niet hebt gehoord en die waarschijnlijk ook wel op jouw mp3-speler stond. Ja, het was een hit in 2008. En ja, eigenlijk heb ik het nu al helemaal gepresenteerd van jou, want je moet waarschijnlijk al weten over welke track het gaat. Het was gewoon een hit en je hoorde het op DMF, je hoorde het op de box en al die dingetjes. Maar nu ga je hem horen op Galaxy Radio. Het is een klassieker. En hierom weer, na jaren. Dit is Daryl, Ali B, Sumia en Ryan Babel uiteraard met

Yes, John Frenzy, Lil Kleine en Don Julio. Daddy hoorde je net. En ja, weet je hoe laat het is? Weet je hoe laat het is? Het is tijd voor jouw eigen verzoekplaatje. En ik weet dat jij al denkt, yes, eindelijk kan ik mijn eigen pokken horen. Want altijd als ik dit aankondig, krijg ik heel veel appjes. Laat ik het nou ophouden. Ja, dus de tijd is inmiddels aangebroken voor jouw verzoekplaatje. Dus welke pokoe wil je eigenlijk horen op de radio? En zoals altijd heb ik er meestal een thema aan vastgebonden. En deze keer denk ik aan een zomerthema, zeg maar. Want volgende week, als ik even de weer app moet geloven, wordt het 30 graden, zie ik. Het wordt volgende week vrijdag, aankomende vrijdag wordt het 26 graden. Zaterdag wordt het 28, zondag 26, maandag ook weer 28. En dan dinsdag, dinsdag moet ik vrij zijn. Dat is het 31 graden. Woensdag ook 30 graden en donderdag ook 29 graden. Dus ik dacht van, laat me al een klein beetje in die stemming komen. Want vandaag was het alleen maar regen, regen en nogmaals regen. En ik werd er helemaal nuchter en gek van. Ik dacht echt van, bro, ik geloof het helemaal niet dat het volgende week 30 graden wordt. Maar ja, in ieder geval, heb jij een track dat je denkt van, dit moet ik echt horen op de radio? Stuur hem dan in. Dat kan via 085-029-4x2. De regel is wel als volgt. Het moet een track zijn die jou terugbrengt naar de zomer. Naar de zomer dat je denkt van, ja, dit hoor ik als ik op Scheveningen Beach zit met een Porsche Martini in mijn hand en al die dingetjes. Maar in ieder geval voor de Shop Utrechters heb ik nu een tune klaar liggen. Het is van de enige echte lijpen. Dus die hoor je nu met Paraplu.

Vettig zeil, ben geen gangster, maar een zakenman. Alle opties in die bak, maar ik had weinig opties. Ik ben in Nobu, breng bestek, ik eet hier niet met stokjes. We komen binnen als tokjes, maar dan met zware klokjes.

problemen, leer met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, of niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. En wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was verder.

Wow, wat een track, man. Brent Faiyaz en Have To hoorde je net. En ja, ik ga iets anders doen dan ik normaal niet doe, zeg maar. Er is namelijk een luisteraar. Trouwens, even los van dit. Je kan nog steeds je favoriete verzoekplaatje opsturen. Het is het thema zomer, want volgende week wordt het 30 graden. Het kan via 085-029-4x2. Nou ja, in ieder geval, los van dit. Er is een appje binnengekomen een kleine half uurtje geleden van iemand. En die vroeg een track aan, zeg maar, van een groep. De groep heet Kraag Boys. Ik heb nog nooit van ze gehoord. Je had Hydra Boys,

gewoon iemand, ik hou ervan om de upcoming boys gewoon een podium te geven, talent te geven. En ik ga wel kritisch zijn en eerlijk zijn. Als ik die pokoe niet hard vind, vind ik hem niet hard. Maar als hij hard is, vind ik hem zeker wel hard. Dan ga ik het ook laten weten. Wat ik dus ga doen, ik ga dus een track draaien van een opkomende artiest. En voordat jullie me allemaal gaan spammen nu met hey, draai mijn pokoe. Nee, dit is gewoon even een keer wat anders, zeg maar. Ik ga dus een pokoe draaien van Kraag Boys, nogmaals. De pokoe heet Kraag College. Die is aangevraagd en hopelijk is het gewoon een mooie track. Ik heb hem nog nooit gehoord en ja, wees gewoon vrij om je mening te geven. Het is een track uit, even kijken, 2025 van de album Kraag College ook. Dus ja, we gaan wat nieuws doen. Ik ga gewoon een track draaien van een opkomende artiest. En ja, jouw mening telt, mijn mening telt. En ja, je gaat hem hier dus waarschijnlijk voor het eerst horen. Nogmaals, Kraag College hoor je dus nu van Kraag Boys, 24 Kawader en Flavio.

Wauw, ja. Zo, die ging gelijk afsluiten. Hé, hey, ik zeg je eerlijk, ik kreeg deze appje net binnen van iemand, van een luisteraar. En die zei, draai alsjeblieft Kraag College van Kraag Boys, 24K Wader en Flavio. En ik zeg je eerlijk, ik hield mijn hart wel een klein beetje vast. Want ik dacht van, shit, gaat het wel aanslaan? Gaat het wel hard zijn? En ja hoor, ik zeg je eerlijk, dit is een banger. Net als dat Van Show Bangers ook heeft gezegd. Ik zeg je eerlijk, ik hou hiervan, man. Ik hou ervan om upcoming artiesten, talent te laten horen aan jullie, zeg maar. En ik heb zelfs een luisteraar die vroeg, wie zijn dit? Nou, nogmaals, het was dus even kijken. Kraag Boys, 24K Wader en Flavio die het hoorden met Kraag College. En ik zeg je eerlijk, het is een pokoe, het is een pokoe. Dus dankjewel voor deze request. Maar ja, terug naar jullie. Ik had net gezegd, een verzoekplaatje, die kon je vragen, zeg maar. Ik heb er inmiddels, even kijken, 1, 2, 3 en zelfs 4 binnen. Miguel zegt Dante Thomas met Miss California, wil hij graag horen. Jamila zegt The Underdog Project Summer Jam 2003. Jano zegt Craig David en 7 Days. En Yvette zegt, ik wil graag Santana met Maria Maria horen. Nou ja, weet je wat ik ga doen? Ik kan ze nu natuurlijk niet allemaal tegelijk draaien. Dat gaat een beetje heel left gaan, zeg maar. Wat ik ga doen, ik ga ze een beetje door elkaar husselen. En dan ga ik zo meteen een uitslag geven. Maar nu gaan we eerst luisteren naar Young Miami en T-Time.

Yes, Headband en Boel. Boel, boel, boel, boel, boel. Ja. Ik heb nu net een bak in mijn hand. Met een paar liedjes die ik dus net zeg maar heb gekregen van jullie. Want ik had gevraagd of jij een liedje kon sturen dat jou doet denken aan de zomer. Want volgende week wordt het 30 graden. En ik zeg je eerlijk, ik ga outside zijn. Ik ga sowieso buiten zijn. En ik zeg je eerlijk, ik heb 4 appjes binnengekregen van welke pokoe ik moet rijden. Het was een verzoekplaatje. Miguel zei nogmaals Dante Thomas met Miss California. En oeh, dat is een tune. Jamila zegt de Underdogs Project Summer Jam 2003. Dat is die pokoe van This in a team. Jarno zegt Craig David met 7 Days. En Yvette zegt ik wil graag Santana met Maria Maria horen. Dus ik heb net alles opgeschreven. En ik ga nu even grabbelen. Ik ga even mijn microfoon een klein beetje lager zetten. Zodat jullie horen dat alles legit is. En dat we niet aan het oplichten zijn hier. Dus ja. Even kijken hoor, welke het gaat worden. Oké, ik ga mijn ogen dicht doen. En ik doe hem open. Even kijken welke dit is. Oh, dit is spannend, dit is spannend. Nou, tromgeroffel. Nou, de winnaar is... Je hoort het nu. Jarno, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Dit is Quick David. En ze hebben deze.

0: pijnlijk, bro.
1: DJ MBA. Zijn hele interview uit Fidi Kjeldum zie je nu op Galaxy TV.
0: Ik zeg het, het was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens je set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
1: Kijk online op galaxy.tv. Dat is glxy.tv.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: Ice. Melting speakers with hot flaming bangers. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.

toxic. En weet je wat toxic is en wat me paranoia maakt? Dat het helaas 22 uur 58 is. En dat betekent dat ik helaas afscheid van jou ga nemen. En ik zeg je eerlijk, we hebben weer een dikke show neergelegd. En ik zeg je eerlijk.

gaan we weer een feestje ervan maken. En ik zeg je eerlijk, waar je ook bent, wat je ook doet, ik geloof van jou, als je vast zit in Jari, hey, free jou, man, ik zeg je eerlijk. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Het enige wat ik wil zeggen is dat ik geblest ben met jou. Dat je hebt geluisterd naar Galaxy Radio. Is een goede keus als je in de wakkie zit. Ik wens je een hele fijne avond. En we gaan de tempo een klein beetje zakken. Want ja, het wordt avond, het wordt 11 uur. Dus dat betekent dat we bijna naar onze bed gaan. Ik ga afscheid van je nemen. Ik wens je nogmaals een hele fijne avond. En tot volgende week dinsdag, zeg ik dan. Ajoe.

wordt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is. Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het spel Fortnite is terug in de App Store van Apple. Het spel werd in 2020 verwijderd nadat Epic Games een eigen betaalsysteem toevoegde om de commissie van Apple te omzeilen. Beide bedrijven voeren al jaren een juridische strijd over die regels. Epic-topman Tim Sweeney zegt vertrouwen te hebben in een overwinning in de rechtszaak. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G on Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Yeah. You know how I do.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Brand new on Galaxy.

0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: Hey, this is you.